0: Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum van Nien.

0: Nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest, een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
2: Yes. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
3: Dodane. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nien.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark. 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Omdat iedereen alles graag

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen.
2: We helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: We love Ninov.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met de ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: bij Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Oh shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Love Ninoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei, hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.
12: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
7: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
3: Car Wash Dodane.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
9: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Harry Styles komt van zijn ondertussen vierde studioalbum Kiss All The Time Disco Occasionally, American Girls. We zijn eindelijk af van die hitte. Vandaag gewoon een heerlijk warme 26 graden hier in onze stad. Fijn dat je luistert naar Radio Nino, vertrouwens. Dit zijn de Dire Straits en Money for Nothing.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het

0: Bandit, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

dat was Heaven van Niall Horan. Volgende week zondag. Dan kan je gaan wandelen van Okegem naar Pamel. Het is een begeleide wandeling richting de bunkerweide in Pamel. En eentje die je ook nog andere verrassende elementen uit de geschiedenis van onze regio zal laten zien. De tocht van Okegem naar Pamel is zo'n 9 kilometer lang. En vertrekt om 2 uur aan de kerk van Okegem. Dus als je wil meewandelen, dan word je daar aan de Okegemse kerk verwacht. Ergens tussen 1:30 en 2 volgende week zondag. Dus inschrijven is niet nodig.

0: Hooverphonic, 28 juni vandaag. Het is de internationale body piercing dag. Radio Nienhoven met zometeen David Guetta, Teddy Swims en Tones and I in Gone, Gone, Gone. Maar eerst nog deze zomerhit, ik dacht uit 1980, Pino D'Angelo, Maquala Idea.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: We love Ninoven.

Nooit meer regen van Susan en Freek. Ze waren gisteren eindelijk nog eens te gast in België voor een optreden in Antwerpen op linkeroever voor Life is Life. Ze waren in goed gezelschap, want ook Robbie Williams, Sugar Babes en Bart Peters waren er. Radio Nienhoven, nu met Razor Light op deze zondagmiddag. Dit is America. What a

0: Ze komen uit Noorwegen, de Bauza, met Magnetic. Ze hebben ondertussen vorige week een nieuwe single uitgebracht. Die hoor je ongetwijfeld hier binnenkort bij Radio Nienhoven. Nu, Baby Bird, You're Gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote "You're Gorgeous" on it. You took me to your

0: Baby Bird met Your Gorgeous. Volgend weekend is het Kermis Winnik. Met niet alleen kermisattracties daar, maar ook met onder meer een wielerwedstrijd zaterdagnamiddag. Eentje voor elite zonder contract en beloften. Start en aankomst ter hoogte van Trefpunt Winnik. En daarop volgend ook in de dorpskern zaterdagavond om 7 uur een optreden van Le Poulain. Dat is een coverband die garant staat voor een setlist vol herkenbare pop- en rockclassics. En daarna nog een optreden van een band uit het Spajottenland. Vinegar Soul en de Horny Bees. Die brengen soul, Motown, blues en funk muziek. Trouwens, ook op zondag staat er nog een en ander gepland tijdens kermis, vind ik. Het volledige overzicht vind je in onze activiteitenkalender. En daarvoor surf je naar radioninove.be.
1: Radio Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Fleming en Meteor. Zondag 28 juni vandaag. Een zeer belangrijke en spannende dag in de carrière van voetbaltrainer Hugo Broos. Want zijn team, Zuid-Afrika, speelt vanavond een wedstrijd uit de 32e finales van het wereldkampioenschap voetbal. Tegen Canada is dat. Benieuwd of Hugo Broos opnieuw voor een verrassing kan zorgen straks. Ja, het zou toch wat zijn. Vanavond dus Zuid-Afrika versus Canada. De wedstrijd wordt afgetrapt, Belgische tijd, om 9 uur. We kijken er met z'n allen naar uit. En we duimen uiteraard voor Hugo Broos.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
4: Dodane. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

fijne zondagmiddag, Radio Nienhoven. De Nienhofse bibliotheek die vraagt ons nog even mee te geven dat ze nu ook e-readers uitlenen. Ze hebben er 3 klaarstaan. E-readers, dat is een soort van tablet waarop je digitaal dus boeken leest. Je kan zo'n e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Als je er meer informatie over wil, vind je uiteraard op de website van de Nienhofse bibliotheek.

Somber met Home Wrecker. Als je binnenkort naar het buitenland gaat met vakantie en je wilt toch blijven genieten van alleen maar de beste muziek en op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in jouw stad, ook tijdens je vakantie dus wel, dan kan je de Radio Ninove app downloaden. Die is helemaal gratis en die vind je in de Google Play Store en in de App Store van Apple. En zo heb je Radio Ninove altijd bij je. Lijkt me een zeer goed idee. Jeremy Rafferty nu op deze zondagmiddag. Dat is jaren 70 muziek. Dit is nog eens Baker Street.

0: Dat was Enrique Iglesias met Bailamos. Ja, het zomert in jouw toestel. Dankzij Radio Ninove en dankzij de zon uiteraard ook. Want die is weer van de partij vandaag afgewisseld met wat wolken. We halen 27 graden op deze zondagmiddag. Vannacht kan er eventueel een onweersbui opduiken. En morgen alweer volop zomer met draaglijke temperaturen. Veel zon bij 24 graden hier in Ninove.
1: Danny de Mam.

Fate of Ophelia van Taylor Swift. Lux Tenor is jarig vandaag. Hij wordt er 62 op deze 28e juni. En ook felicitaties aan Hilde Griffiths. Vlaams minister, zij viert haar 59e verjaardag. Genesis is dit met Invisible Touch.

dat is wat stil geworden de laatste tijd rond deze Mark Amber. Dit nummer dateert toch ook al van 2024, als ik het goed heb. Belong Together. Hallo Ninove, fijn dat je alweer hebt gekozen voor de radio van Stad. Met nu een cultsong van Abel, Onderweg. Ik doe

0: Dat was Abel met Onderweg, wie ook onderweg is. Dat is Gert de Lansheer. Hij is jouw host zometeen na het nieuws van 2 uur tot 6 uur vanavond.
1: Radio Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Offenbach bij Radio Nienhoven. En Overdrive, ja, zo lijkt het wel de zomer die in Overdrive gaat. 10 dagen hittegolf kregen we hier in Nienhoven. Vandaag gelukkig wel wat minder, al blijft het wel een zonovergoten zondagnamiddag met temperaturen tot 28 graden. We zijn samen tot 6 uur vanavond met de beste muziek en nu Jamiroquai.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

Shakira en Burna Boy. En dat brengt ons meteen naar het WK 2026. De pools die zijn afgewerkt en dus kunnen de 16e finales van start gaan. En België die treft daarin. Senegal geen makkelijke tegenstander. Het is de officieuze kampioen van het recente Afrika Cup. Nu woensdag gaat het van start om 10 uur. Straks One Direction hier bij Radio Ninove. Eerst muziek van Noordkaap.

One Direction op een warme zondagmiddag hier in Nienhoven. De schoolgaande jeugd die heeft bijna vakantie, maar ook in die vakantie is het belangrijk om blijvend te lezen. Voor de allerkleinste kunnen we voorlezen, maar je kan dat ook laten doen door de Bib van Nienhoven. Volgende week zaterdag is er zo eentje om 10 uur. Een voorleesuurtje voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Straks de Swedish House Mafia, dat brengt ons meteen naar de vele festivals. En ik maar aan Festiloco en Tomorrowland, die eraan komt volgende maand. Eerst muziek van The Police, dit is Roxanne.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
5: Yeah, yeah.
6: Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Måneskin hier op zondagmiddag bij Radio Ninove. De echt extreme warme temperaturen hier in Ninove, die zijn volledig van de baan. Al krijgen we toch nog zonnige temperaturen deze zondagmiddag tot 28 graden. Morgen en de rest van de week dan zit dat ongeveer tussen de 24 en de 26 graden. Meer aangename temperaturen dus. Dit is Clouseau.

Alex Warren en de Fever Dream. Er valt heel wat te beleven deze zomer in Ninove. Een volledig overzicht, dat vind je trouwens op onze website, radioninove.be. Dan klik je door naar onze activiteitenkalender. En jij kan daartussen staan met je club of vereniging. Als jij iets organiseert, wel laat het ons weten. Eén adres, agenda@radioninove.be.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Mars en I Just Might, de A-Zorg ziekenhuis. Die heeft een belangrijke stap gezet in de toekomst van de zorg in Nienhoven. Het ziekenhuis bevestigt namelijk dat er een nieuwe zorgcampus komt op een andere locatie. Vandaag bevindt de campus zich nog in de Biezenstraat, maar die maakt plaats voor een modern nieuwbouwproject. De exacte locatie ligt nog niet vast, maar de Inland City die blijft alvast een van de mogelijke opties. Lees er meer over op onze website radionienhoven.be. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Groot Nienhoven. Een heel fijne zondagmiddag. Dit is hem, de Stadsradio van Nienhoven, met

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

de weekend. Ze kunnen de slaap niet vatten. Niet door de warmte, maar wel door de blinding lights hier bij Radio Nienhoven. Volgend weekend, dan is het kermis van Winnik. En ter gelegenheid van die kermis zijn er heel wat optredens. Een overzicht, dat vind je trouwens op onze eigen website, radioninhoven.be. En dan klik je door naar onze activiteitenkalender. Een heel fijne zondagmiddag.

Adele and Send My Love. Het is een warme zondagmiddag, maar toch moet er gekoerst worden deze zondag op het Belgisch kampioenschap wielrennen in Brascaat. Het is een sprintparcours, dus komen we uit op twee topsprinters, Belgische topsprinters uiteraard. Jasper Philipsen en Tim Berlier. Benieuwd wie als eerste over de streep komt. Straks na 240 kilometer.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtregalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtregalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
4: Juwelier Nachtergalen.
5: We helpen je graag. Yeah,
6: yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Mr. Belt & Weasel hier bij Radio Nienhoven. Het onweer van vannacht, dat viel hier in Nienhoven wel best mee. Ook vanavond wordt er onweer voorspeld. Morgen en de rest van de week dan krijgen we zonnige temperaturen rond de 25 graden.

Kato hier bij Radio Nienhoven. Als je deze middag niet weet wat gedaan en je houdt van kunst, wel ga dan even langs bij kunstplatform Ruimte 193. Die vieren namelijk hun eerste verjaardag met een overzichtstentoonstelling Meeting Point. Het is werk van kunstenaars die er het voorbije jaar hebben geëxposeerd. Vandaag nog te bekijken tot met 6 uur. Straks bij Radio Nienhoven, Pink van een paar jaar geleden. Eerst gaan we terug naar de jaren 90. Dit is Charlene Spittery met Texas en

Pink, tot bijna 4 uur hier bij Radio Nienhoven. Het wereldnieuws komt eraan en daarna gaan we het hebben over nieuws uit Nienhoven. We gaan het namelijk hebben over het jeugdhuis. Tot die tijd nog, good old Phil Collins. In mei bevestigde hij nog op de BBC dat hij niet fit genoeg meer is om te gaan optreden. Bijzonder jammer, want hij heeft fantastische concerten gegeven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jonge man van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Jerry Roll en I'm Good. Goed nieuws voor de jeugd hier in Nienhoven. Want jeugdhuis De Kruisschel heeft na een tijdelijke sluiting opnieuw de deuren geopend. Het jeugdhuis werd gesloten door vochtproblemen. Die zijn ondertussen van de baan. Al vindt onze burgemeester dat het huidige pand onvoldoende ruimte biedt voor alle activiteiten voor jongeren. De stad wil nu op termijn op zoek gaan naar een meer geschikte plek voor het jeugdhuis. Meer nieuws uit Nienhoven, dat lees je trouwens op onze eigen website. Dat is radioninhoven.be. Een heel fijne zondagmiddag. Welkom hier bij Radio Nienhoven. Met nu muziek uit Top Gun. Dit is Berlin.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

Duncan Lawrence hier bij Radio Nienhoven. Op maandag 6 juli vindt alweer het eerste parkconcert plaats in het Stadspark van Nienhoven. Met optredens van Tim en Jim, de Romeo's en Jens met liveband. En de avond die wordt afgesloten met een DJ-set. Zoals vorig jaar is de toegang gratis en begint er allemaal om 6:30. Goedemiddag.

So Easy van Olivia Dean. Als jij een ticketje had voor Werchter Boutique van gisteren, wel dan had de organisatie gisteren voor jou niet zo goed nieuws. Want omwille van het dreigende onweer besloten ze daar hun programma vroegtijdig te stopzetten en het optreden van headliner Katy Perry niet te laten doorgaan. En dat kon op niet veel begrip rekenen van de fans. Ze hadden namelijk heel veel geld betaald en een hele dag de loden hitte getrotseerd om hun idool te zien. Maar dat is er dus jammer genoeg niet van gekomen. Als Nino Vieter weet je dat er volgende week een festival is in eigen stad. Volgende week zaterdag is er namelijk Festiloco. Straks muziek van Ed Sheeran hier bij Radio Ninove. Eerst een classic van Amy Stewart.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier. Yay!

0: Gert de Lantzeer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en de nooduitgang. Als jij de hitte niet meer kon trotseren, dan was er deze week de nooduitgang richting de kust. Want daar waren weer mildere temperaturen. Voor deze week worden aangenaam zomerse temperaturen voorspeld rond de 25 graden. Vanavond wel nog oppassen voor een aantal onweersbuien die trekken over Ninove. Straks Taylor Swift en Post Malone. Eerst terug naar de jaren 80 met Jazz.

Taylor Swift en Post Malone hier bij Radio Nienhoven. Als jij tijdelijk of langdurig minder mobiel bent, dan kan je ook je favoriete boek of film laten aan huis leveren door de BIP. Eén adres voor een aanmelding: bip@nienhoven.be. Straks muziek uit de Disney-film Zootropolis. Eerst Wheaties.

Shakira All The Way deze dagen met dat WK-lied, maar ook uit de Disney-film Zootropolis, dat was Zoo, hier bij Radio Ninove. Het wereldnieuws van 5 uur, dat komt er zo meteen aan. Als jij nog wat energie over hebt bij deze temperaturen, wel, neem dan de luchtgitaar bij de hand, want dit is Melissa Etheridge.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Berghs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Berghs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Elton John en Britney Spears in die laatste, ja, daar blijft het toch niet zo goed mee gaan. Want vorige maand werd ze nogmaals gearresteerd voor rijden onder invloed. Met haar zonen gaat het in ieder geval wel beter. Want die maakten deze week een catwalk-debuut op de Fashion Week in Parijs. Een heel fijne zondagmiddag. Welkom hier bij Radio Ninove met de beste muziek en heel wat informatie uit Groot Ninove. Straks Maxime en Babette. Eerst Girls Aloud.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja. Yes.
2: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
4: Dodane. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Maxime en Babette hier bij Radio Ninova. Als je houdt van gezelschapsspelen, dan kan je volgende week zaterdag in buurthuis Het Kouterken langsgaan bij de familiespeeldag van de spellenclub Kiriwit. Je vindt er namelijk heel wat gezelschapsspelen. Maar er is ook een gratis familie escape room, waarin zowel jongere als oudere spelers samen op avontuur gaan. Het is helemaal gratis. Volgende week zaterdag de familiespeeldag Kiriwit.

optreden werd dus gisteren geannuleerd. Op Werchter betuk deze Katy Perry en Firework. Wie zijn vandaag de bekende jarigen op deze zondagmiddag 28 juni? Wel, de Vlaamse minister Hilde Krevits, die wordt er vandaag 59. Luc Steno, de Vlaamse zanger, die wordt er vandaag 62. En Rode Duivel Kevin De Bruyne, die wordt er vandaag 35.

geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nien.

Imagine Dragons hier bij Radio Nienhoven en Enemy op een warme zondagmiddag. Vandaag gingen de temperaturen naar 28 graden. Vanavond moeten we nog oppassen voor een aantal onweersbuien die trekken over Nienhoven. En de komende dagen krijgen we zomers weer met temperaturen rond de 25 graden. Straks Harry Styles, eerst Madonna.

Harry Styles en die American Girls. Wist jij dat er in Okegem een sociaal ontmoetingsplek is? Het heet Het Huis. Het is voor jong en minder jong. Daarin kunnen ze elkaar ontmoeten. Bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Misschien wel deze dagen ook met een lekkere frisdrank. Met de hulp van de Lalorijn Bakery Group werd er ook een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de autopastorie van Okegem aan de Frans van der Perkaai 2. We keren terug naar de 90s. Toen vonden ze dat er onder de muziek van Soulsister een dancebeat hoorde. En dat was dit resultaat. Dit is Tell Me What It Takes.

Rita Ora tot bijna 6 uur hier bij Radio Nienhoven. Ik wens je nog een hele warme zondagavond hier bij Radio Nienhoven. In het gezelschap van de beste muziek. Ik laat je met een nummer dat geschreven werd door Boudewijn de Groot. Het was de bedoeling dat hij dat nummer zou uitbrengen, maar het werd uiteindelijk uitgebracht door Hans de Boy. Zijn grootste hit. Dit is Annabelle.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Braschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrien Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: We love Ninov.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België stuurt een BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicaro. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day poolswim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Maandag 29 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Azorg bevestigt dat er in Ninove een nieuwe zorgcampus komt. Dat moet het huidige ziekenhuis in de Biesenstraat vervangen. Alleen is nog niet duidelijk waar die nieuwe campus dan wel moet komen. Volgens burgemeester Guy Dazeleer is de Ingelandshitte in het centrum van de stad de ideale locatie. De stad en de Azorg zetten de gesprekken daarover nu verder. De nieuwe campus zal onder meer consultaties, CT-scans en geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Jeugdhuis De Kraschel in Ninove is opnieuw open na een tijdelijke sluiting. Vochtproblemen in het gebouw zorgden voor een mogelijk risico op kortsluiting, waarop burgemeester Guy Dazeleer het pand liet sluiten. Volgens hem is het gebouw niet geschikt als jeugdhuis en wil de stad onderzoeken of een andere locatie mogelijk is. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

0: Maandag 29 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Azorg bevestigt dat er in Ninove een nieuwe zorgcampus komt. Dat moet het huidige ziekenhuis in de Biesenstraat vervangen. Alleen is nog niet duidelijk waar die nieuwe campus dan wel moet komen. Volgens burgemeester Guy Dazeleer is de Ingelandshitte in het centrum van de stad de ideale locatie. De stad en de Azorg zetten de gesprekken daarover nu verder. De nieuwe campus zal onder meer consultaties, CT-scans en geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Jeugdhuis De Kraschel in Ninove is opnieuw open na een tijdelijke sluiting. Vochtproblemen in het gebouw zorgden voor een mogelijk risico op kortsluiting, waarop burgemeester Guy Dazeleer het pand liet sluiten. Volgens hem is het gebouw niet geschikt als jeugdhuis en wil de stad onderzoeken of een andere locatie mogelijk is. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met 3 voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.